Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro, maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maximaal tot 27 graden.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah! TRL
4: News. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
5: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afrittencomplex Borgerhout.
4: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro, maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: TRL News.
7: Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
8: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afrittencomplex Borgerhout.
7: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro, maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.

0: Spafun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: You have a name.
2: Oh yeah!
1: TRL.
2: TRL News.
3: Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de Oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
4: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de gebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
3: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro, maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.

0: van de Vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bultchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Romeo, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: De Oekraïense president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner aan Moskou en Kiev om daar te praten over het einde van de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
2: Normaal bezoekt de Amerikaanse delegatie vandaag Moskou en morgen dan Kiev. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de oosterweelwerken. Dat meldt Laurens Stuik van bouwheer Landis.
4: De omheiningen zijn zeer goed aangegeven ter plaatse. Wil je dus naar de E313 en kom je uit Nederland, dan moet je richting het op- en afritcomplex van Berchem. En wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een omleiding via het op- en afritcomplex Borgerhout.
2: De aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 is dicht tot 8 uur vanmorgen en dat is ook komende nacht zo. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en ook meestal droge dag. En we halen maximaal rond 21 graden. Morgen zon, ook wat hoge wolken. En in de loop van de namiddag stijgt de kans op enkele buien. En we halen tot 25 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan het een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden vastgesteld. In de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het voedselagentschap. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
2: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen West-Nijl-virus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
1: Er zijn bij ons voorlopig nog geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een on-goal. Club pakt zo 12-12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat achtste met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden.

0: Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
1: Doe je ding. Jouw ding doen op TRL.
2: Dat kan.
3: Ja, maar.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan dat een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er duiken al maar meer gevallen op van het Westnijlvirus in Europa. In 15 Europese landen raakten al bijna 1.100 mensen besmet. Dat is bijna 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland duiken besmettingen op bij mensen. Al is het Westnijlvirus voor ons niet echt gevaarlijk, alleen zwakkere en oudere mensen lopen een groot risico. Bij ons zijn er voorlopig geen mensen besmet geraakt, de voorbije maand wel 21 paarden in Vlaanderen. Dat zegt het voedselagentschap, Lisbeth van de Voorde.
6: Dat is vooral in de as Brussel, Mechelen, Antwerpen. Het Westnijlvirus is een virus dat Westnijlkoorts kan veroorzaken en dat vooral voorkomt bij vogels. Het wordt overgebracht door muggen en die muggen die kunnen het virus ook doorgeven aan paarden en mensen. Maar een besmet paard of een besmette mens kan het Westnijlvirus niet meer doorgeven.
5: Maar een besmette mug dus wel nog. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om daar te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat daar nog mogelijk is, zei Trump.
7: We have an idea for peace. There's a personality problem in Russia-Ukraine. Your president Zelensky and president Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
5: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. In ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Door het aanvoerder Hans van Aken.
8: Ik denk wel in de eerste helft dat we de betere mogelijkheden hadden om te scoren. Uiteindelijk gebeurt dat dan via die own goal. Dus op het einde zijn er positieve dingen en nog altijd veel dingen die beter kunnen. Maar als je dan met 0-1 kunt vertrekken, clean sheet, en we hadden ook nog wel wat mogelijkheden om nog te scoren, moet ook de positieve dingen onthouden.
5: De club pakt zo 12-12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. En op de eerste dag van de 50ste Memorial van Damme in Brussel heeft Paulien Cocuyt een nieuw Belgisch record gelopen op de 400 meter horde. 53 seconden en 20 honderdste, dat is 800ste beter dan haar vorige record. Cocuyt werd daarmee derde in haar reeks. Domper ook voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo Duplantis, moest geblesseerd afhaken. Eerst nog wolken vandaag, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog bij maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag ook kans op enkele buien en tot 25 graden.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Er blijft ophef rond kledingwinkel Unique. Dat had zichzelf tot middernacht, dus gisteravond, de tijd gegeven om 7000 achtergebleven pakjes te leveren. Volgens Unique is dat gelukt, maar onze redactie krijgt toch nog altijd tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun pakje. Klanten kloegen eerder ook al dat ze nergens uitleg kregen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
6: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
5: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. Het bedrijf kreeg eerder al boetes voor onder meer zwartwerk. Voor het eerst moet een bank voor de rechter komen in een phishingzaak, dat schrijft de Tijd. Het gaat om Staatsbank Belfius na een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Ze kreeg telefoon van iemand die zei dat hij voor Cardstop werkte en dat er rare dingen gebeurden op haar rekening. Ze moest een en ander doen met haar kaartlezer om dat op te lossen, maar ze was dus een pak geld kwijt. Volgens de wet moet een bank je meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat. Als de vrouw gelijk krijgt van de rechter, dan kan dat volgens experts een belangrijke precedent zijn. Er duiken al maar meer gevallen van het West-Nijl-virus op in Europa. In 15 landen raakten al meer dan 1100 mensen besmet. Dat is 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland, al is het West-Nijl-virus voor de mens niet echt gevaarlijk, zegt Lisbeth van de Voorte van het Voedselagentschap.
7: Mensen kunnen besmet geraken via een steek van een besmette mug. De meeste besmettingen bij mensen die zullen zonder klachten verlopen. Mensen gaan zelfs niet doorhebben dat ze ziek zijn. Sommige mensen die kunnen wel milde griepsymptomen hebben, dus een beetje koorts en zo.
5: Dan ga je best naar de dokter. Voor zwakkere en oudere mensen kan het West-Nijl-virus wel gevaarlijker zijn. In ons land raakte nog niemand besmet, vogels en paarden wel. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat er nog mogelijk is.
8: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin. They truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And it may be a good chance that we'll do it.
5: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. En in ons voetbal staat kampioen Club Brugge mee aan de leiding, samen met Charleroi en AA Gent. Club heeft 12 op 15 nadat het gisteravond met 0-1 won in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een own goal. Lommel staat achterste in de stand. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog, maximaal rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien tot 25 graden.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschotel. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
5: News. Minister van Consumentenbescherming Rob Beender stuurt opnieuw controleurs naar kledingwinkel Unique. Die beloofde om tegen middernacht, dus gisteravond, 7000 achtergebleven pakjes te leveren of getroffen klanten terug te betalen. Het is niet duidelijk of dat gelukt is, want onze redactie krijgt tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun bestelling. Je hoort minister Beender.
6: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
5: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. We willen wel gezond eten, maar we raken te gemakkelijk aan ongezonde dingen. Dat blijkt uit een rondvraag van de gezondheidsinstituut Sensano. Er is altijd wel een fastfood of een afvalrestaurant in de buurt, zegt Jonathan Benaim van Sensano.
7: Het is zeker niet alleen beperkt tot de fastfoodketens. Ook in de supermarkten of in ander soort winkels, in kleine winkeltjes, nachtwinkels, is er genoeg ongezonde voeding te vinden voor goedkopere prijzen vaak dan de gezonde producten. Eigenlijk zou de gezonde keuze de evidente keuze moeten zijn.
5: We willen ook wel gezond en vers koken, maar we vinden vaak dat dat te lang duurt. Ons land heeft een eerste medaille gepakt op het WK G-wielrennen in de VS en het is meteen goud. Want Marvin Oldent is de nieuwe wereldkampioen in het tijdrijden in zijn categorie. Voor Tim Seelen was het net niet, hij werd nipt vierde in zijn categorie. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden dan.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Morning Run.

geef er weer een lap op je Pleasure Radio TRL met een gouden greep, zeg maar, uit de 90s, zeros, de beste dance en ook retro. Via 105.6 en 106.9 FM, maar ook in gans die provincie Oost-Vlaanderen op DAB+ kanaal 10C en natuurlijk ook wereldwijd via stream.

pure plezier haal je uit je radio met TRL Pleasure Radio met Rhythm and Dance uit de 90s, Zero's en ook de nodige retro house tunes. Blijf lekker bij ons, ook dit uur zit je hier goed voor het beste van toen.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Hi there, remember me?
5: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Tels genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: TRL News.
7: In Niel in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand in een huis. Het gaat om een vrouw van 67. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een van hun honden overleefde het niet. Je hoort Jan Anne van de brandweer.
8: Bij aankomst bleek dat om een uitslaande woning brand te gaan en was er ook onmiddellijk melding dat er mogelijk nog mensen in de woning aanwezig waren. Onze ploegen zijn dan volop ingezet op search and rescue en blussing. En helaas valt er dus een dodelijk overlijden te betreuren. De brand is uit. Onze mensen zijn daar nu nog bezig met een nablussing.
7: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gistermiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur nog onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Schneider, Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Ook in het mannendubbelspel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 sets. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig. Na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Morning Run.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Thank you.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Right about now, the funk soul.

Soulful Rhythm. En Dance at Go-Go, daar wordt voor gezorgd. En jij hoeft enkel maar te luisteren. En misschien wel te ontwaken. Het is eigenlijk al lang tijd om je nest uit te komen. Lukt het niet? Dan zeker met TRL wel, want wij draaien de beste 90s, Zero's, Retro en Dance. Zoals deze.

Dit was hem, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah!
5: TRL News.
6: In Niel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 67 omgekomen bij een zware brand in haar huis. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele huisdieren hebben het niet overleefd. De oorzaak van de brand kennen we nog niet, zegt burgemeester Ingrid Mulders.
7: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
6: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar mogen straks weer naar huis. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer om de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van Spoornetbeheerder Infrabel.
8: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
6: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijdt de vervangbussen. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is er vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gisterenmiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. In Nepal hebben reddingswerkers nog een derde slachtoffer levend uit een ondergelopen tunnel gehaald. Het gaat om een Chinese arbeider die 10 dagen lang vastzat na de zware overstromingen en modderstromen. Gisteren haalden ze ook al 2 Nepalese levend boven, maar ze vonden ook lichamen van mensen die het niet overleefden. In totaal vielen er bij de ramp al bijna 1400 doden. Duizenden andere mensen blijven vermist, onder wie 3 Belgen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander, Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 sets. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.

Sunrise van Raddy. Als je daarvoor gaat, laat het smaken. Criss Cross met Jump, die komt er zo aan. Maar eerst Ron van den Buchen en Overdrive. Wees welkom.

waren dat nog kleine mannetjes. Criss Cross. En Jump bij JLL in de Beach at Noon at Weekend. In de Crazy Saturday, net voor die ultieme lijst met Thierry de Smet. Jawel. Houston, die komt eraan samen met Chiggy and That Dog en Line Like That. Maar eerst nog eens terugblikken naar die Love Religion.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

zaterdagmiddag. Net voor de Powerline Super 50. Dit is de beach at noon and the weekend. Laat het smaken als je aan de tafel zit. Ik heb de Audio Bullies met Nancy Sinatra. Met die leuke versie van Shut Me Down. Naar Rose. En de Instant Moments.

Mm-hmm. Waar is die tijd naartoe, Nancy Sinatra? En Shut You Down bij TRL Pleasure Radio in de Beats at Noon at Weekend. Straks The Music is the Answer. En dan heb ik nog Jens voor je klaarstaan na de break. Maar eerst The Masters at Work.

0: jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercibvba.be.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

aan Loops en Tanks en Felix zaten in ons verwenmoment in de Beach at Noon at Weekend. Komende twee weken, ja, dan gaan we even op verlof en dan kan je genieten van de Beach at Noon Best of gedurende twee weken.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. En ook Victor Kampenaerts verlengde zijn contract bij Visma Leasebike tot 2028. Kampenaerts is 34. Het is nog niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Dat zegt de burgemeester Ingrid Mulders.
3: Experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
2: Het vuur brak vanmorgen uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. Haar dochter ligt in het ziekenhuis. Hun huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om in de brand. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door Berken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
4: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
2: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. 4 ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. Die AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die al eerder behandeld werden. Je hoort borstkliniekcoördinator Barbara Bussels van het AZ Delta.
5: En die modellen geven ons een aantal voorspellingen weer van zaken die normaal pas verder in het behandeltraject naar voren komen. De tumorgrootte, of dat de oxyclier zal aangetast zijn, al dan niet. En hoe de patiënt zal reageren op een bepaalde chemotherapie.
2: Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. In Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. Zo vonden ze een vrouw van 64 in haar huis. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten ook een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek hadden ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend gered. 10 dagen geleden werden Nepal en Tibet getroffen door zware overstromingen en modderstromen. In totaal vielen er bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.

zaterdagmiddag, vrienden. Ja, lekker. Die doo-wop bij TNL Pleasure Radio. Straks 24-7 op zo'n classic uit de 90s. Wees welkom in de Beats at Noon at Weekend. Als u er aan tafel zit, laat het smaak.

Hiervoor luister je naar TRL natuurlijk, om al die dingen opnieuw te horen. 24-7, I Can't Stand It. Straks nog Shakira en Wyclef Jean. En Hips Don't Lie bij TRL. Net voor de Powerline Super 50.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: For the love of music, this is TRL.

Modo bij CRL. Sneers van Sands en John Dalebak. Die heb ik nog voor je klaarstaan. En straks natuurlijk weer een verwend momentje. Dus de komende twee weken die nu gaan komen, nemen wij even off. En kan je genieten van de best of the beaches known at the weekend. Bij CRL.

December nog eens bij te hebben. In de club, in de beach at noon and weekend. We gaan naar ons verwend momentje. Maar eerst nog wat schoonheid hier bij TRL Beyoncé. En dat leuke spelletje, Texas Hold'em. Goedemiddag.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: For the love of music. Real music. This is TRL.

zaterdag wat reggae met Bob Marley. Iron Lion Zion om het verbindmoment af te sluiten. En wat een Max en Kia Trasit. Ondertussen is hij de studio binnen, de one and only. Thierry dus met de Powerline Super 50 en een heleboel mapjes mee om al die historie van 20 jaar geleden op u los te laten. Wij maken met elkaar een afspraak binnen 2 weken. Dan zijn we terug. Hebben we bronnen, nieuwe inspiratie. En kunnen we weer een nieuw seizoen bieden van The Beats of Noon at Weekend en natuurlijk Dance for Dance. Hou het veilig, zorg goed voor elkaar. En ja, nu even nog genieten van Aurora, Baralis en de Milky Way bij TRL. Tot gauw.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Een honderdtal gemaskerde betogers blokkeren de haven en het dorp van Dover in Engeland. Mensen geraken er amper in of uit en er staan ook lange files. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteren tegen illegale migratie via het kanaal. De politie probeert met hen te praten. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. 10 dagen na de zware overstromingen en modderstromen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. In een huis vonden ze een vrouw van 64. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Eerder haalden de hulpdiensten een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel op dezelfde plek waar ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend bovenhaalden. In totaal vielen er in Nepal en Tibet al 1400 doden. Duizenden mensen blijven ook vermist. Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. En ook het EK en de Ronde van Lombardije moet hij missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden.

0: Racisme.
1: Goedemiddag iedereen en van harte welkom hier bij de enige echte Retro Parade. Tot 4 uur hoor je de 50 populairste hits van 20 jaar geleden. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld uiteraard door Weile Muziekblad Joepie. Dit is jaargang 7, aflevering 317. Het is de editie van 5 september 2005 met de administratie van deze week. 6 nieuwe binnenkomers, waarvan de hoogste staat op nummer 24. We hebben ook 9 stijgers, 7 stationaire plaatsen, 28 dalers, 22 Belgische producties, waarvan er 2 in onze eigen taal zijn gezongen en 3 ex-nummer 1 hits. Ik bedank uiteraard Erik de Valk. Hij is er aanstaande maandag vanaf 1 uur terug met Dance for Dance. Maar wij gaan lekker dansen op de top 3 van vorige week zaterdag.
2: Hey, this is Rihanna.

0: Ja, ja, aan die Nederlands-Vlaamstalige top 3 is een einde gekomen vorige week zaterdag. Want Rihanna die nestelde zich lekker op de top 3. Op de nummer 3 plaats met Unfaithful. Nummer 2, Marco Borsato en Rood. En op nummer 1, inmiddels voor de derde week vorige week zaterdag, het oh zo lieve klein konijntje van Henkie. Hoe de top 3 eruit ziet, wel, blijf luisteren omstreeks 3:15. En dan draaien we de podiumplaatsen. Maar beginnen doen we vandaag met de nummer 50. Ja, de zomer die is toch al een beetje op zijn einde aan het lopen. Maar geen nood, want de nummer 50 die maakt het nog even lekker zonnig. En om je dan toch een beetje teleur of niet teleur te stellen, of misschien een beetje op te beuren, mag ik je vertellen dat het voor 20 jaar geleden, verschiet niet, was het amper 9 graden. Dus bij deze, we mogen nog niet te veel klagen als ik het goed voor heb.
1: Met Jerry de Smet,
2: nummer 50.

0: Kijk, maar dit is het alsof de zomer eigenlijk nooit ver weg is geweest. Maar ja, het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Het kan zelfs ook april geweest zijn, wat maakt mij het uit. Luc Leblanc hier bij TRL Pleasure Radio en Shake Your Bam Bam. Het is een daler in zijn vijfde week van 48 nummer 50. Het zomersgevoel dus bij TRL Pleasure Radio. Maar ik had het hier al verteld dus. 20 jaar geleden was het amper 9 graden Celsius. Dus bij deze, vandaag mogen we nog niet zoveel klagen. 20 graden om en bij op onze TRL antennemest. Dus, hey, het ziet er goed uit. Weet je wat er ook heel goed uitziet? Waren de nieuwe binnenkomers van 20 jaar geleden. Want we hadden er 5, dus we moeten snel voortdoen. Of waren het er nu 6? Ik begin nu sterk te twijfelen. Ja, maar twijfelen is niet goed natuurlijk, hè?
1: Het is tijd voor een nieuwe in de online super top 5.
0: Waar ik niet over twijfel is over de eerste nieuwe binnenkomer. Want die staat op nummer 48. Het is het nummer voor Legend, zo noemen ze. Juma Sound System, dat is de band die het maakte. Het is een Duits-Deense electronic project van producers Morten Granau en Lars Finin. Dat begin jaren 2000 namaakte met een unieke mix van deep house, progressieve en wereldmuziek. Een internationale doorbraak kwam er in 2006 met hun nummer Legend. Een track die oorspronkelijk instrumentaal werd uitgebracht en later een enorme clubhit werd dankzij de remix van Transmurder. Die versie groeide uit tot een absolute klassieker in de internationale dance scene. De mysterieuze titel verwijst naar The Jinns, een mythische geest uit Arabische folklore. Dat exotisch karakter hoor je ook terug in de hypnotiserende vocalen, Oosterse klanken en de meest levende opbouw van het nummer. Legend werd een vaste waarde in de sets van talloze top-DJ's en bracht progressieve house naar een heel breder publiek. Ook in België vond de plaats vlot haar weg naar de clubs en danceprogramma's. Over zo'n danceprogramma gesproken, wel, dat is zo'n nummer die je ook op donderdagavond bijvoorbeeld kan vinden bij DJ Christopher, die Legend. Je hoort hem hier als de eerste hier binnenkomen op nummer 48 in de Trent Muller remix version. Nieuw dus op nummer 48 hier bij de enige echte TRL Pleasure Radio.

mega lekkere schijf. En ook onze eerste nieuwe binnenkomer in de lijst der lijsten. Op nummer 48 voor deze D. Dat wil zeggen Juma, niet DJ. Maar als je het een beetje afkort de naam, dan kom je ergens op DJ Uma. Dus ja, hey, goed gevonden van die mannen. Juma Sound System in de Trent Miller remix version hoor je deze Legin als eerste nieuwe binnenkomer op nummer 48. 6 nieuwe binnenkomers, dus we nemen ook van 6 platen helaas afscheid.

Jam featuring Zipporah sluit na 3 weken de top 50 deur achter zich met Just Be Yourself. Er is ook na 5 weken een einde gekomen aan de notering van Mason met hun Exceeder. Het seksplaatje van Boys and Toys, ofwel 69 Positions, is uit de lijst. Het avontuur is nu volledig voorbij. Ja, heet was hij wel, onze zomer, en vooral voor spring dan. Maar na 8 weken met nog een paar hete zomers maken ze paar of plaats liever voor een nieuwe lichting van hits. Negen weken op de teller voor Oxia met Domino. De steentjes zijn gevallen. De, met andere woorden, week voor hen zit erop. Well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got... En dit is de laatste met maar liefst 22 weken op de teller. Sean Paul met the right temperature. Wel, de

precies, een beetje de indruk dat er met iemand aan het achtervolgen is. Kijk de hele tijd achter mij. Maar nee. Het is niks van. Het is een man die vorige week zaterdag nog jarig was, die in de background hoort. De Michael Jackson, die verleende zijn stem ook aan het nummer van Beat Freaks. And Somebody's Watching Me. Onrechtstreeks eigenlijk, want origineel kwam een nummer uit 83. En was een gigantische hit voor Rockwell. Maar deze plaat van de Beat Freaks al in 2006 in de remix, die kwam dus binnen. Vorige week zaterdag voor de tweede maal als re-entry op 46. En daalt nu maar één plaatsje op 47 gestrand. Somebody's Watching Me en de Beat Freaks hier bij TRL Pleasure Radio. En dat brengt ons nu naadloos naar de tweede nieuwe binnenkomer. En dat is een stamper. Collega Erik de Valk die zou zeggen eentje voor vingers en duimen af te likken. En het is verdoeme nog waar ook. Want we hebben het alweer over een Belgisch product. Met name Mark With A K. Het is de artiestnaam van de Belgische DJ en producer Marc Carpentier. Hij begon zijn carrière begin jaren 2000. En groeide al snel uit tot een van de bekendste namen binnen de Belgische jamstyle en hard dance wereld. Met zijn energieke producties en spectaculaire live sets bouwde hij een trouwe fanbase op in België en Nederland. Zijn muziek werd een vaste waarde op vijven, festivals en natuurlijk in de grote danceclubs. Drunk verscheen in 2006. Het is een pure feestplaat. Stevige kicks, een opzweepende beat en een refrein dat je meteen uitnodigt om mee te gaan zingen. Het nummer ademt dus ook uitbundig de sfeer van de jam scene die toen op haar absolute hoogtepunt zat in de jaren, ja, mid-jaren 2000 als het ware. De single kreeg veel steun van Belgische DJ's en wist ook een mooie plaats te veroveren in onze Powerline Super 50, waarmee Mark With A K definitief zijn doorbraak naar het brede publiek maakte. Hij komt dus binnen vandaag als de tweede nieuwe binnenkomer op nummer 45 met zijn gigantische hit Drunk. En dat raden we niet aan, vrienden. Don't drink and drive, verdoeme!

0: Geweld hier op de radio. Beukend, beukend geweld. Het lijkt wel of het hittegolf is. Het lijkt wel of er 30 graden op de teller staan. Niks is minder waard. Het is gewoon de nieuwe single van de Veronica's van 20 jaar geleden in onze Powerline Super 50. Forever, zo noemt die blaad. En die Veronica's zijn de Australische tweelingzussen Jessica en Lisa Origlafossi. Daar moet ik het nu correct uitspreken. Jessica en Lisa Origliasso, zo noemen ze. Ze richtten de groep op in 2004 en kozen de naam als knipoog naar het woord Veronica, wat in Australië ook als synoniem woord tweeling wordt gebruikt. Voilà, kijk. Een debuutsingle Forever verscheen in 2005 en betekende meteen de internationale doorbraak voor deze dames. Ze komen binnen als de derde nieuwe binnenkomer op nummer 43. En dat brengt ons meteen naar de vierde nieuwe in de lijst. En voor die vierde nieuwe binnenkomer, ofwel de twee op twee na hoogste nieuwe binnenkomer, blijven nog even lekker in ons Belgenlandje met Sandrine. Haar echte naam is Sandrine van Handenhoven en werd bij het grote publiek bekend dankzij haar deelname aan Idol 2004. Ze haalde de finale en eindigde uiteindelijk op een knappe tweede plaats na Judy Frans, waar helemaal niks meer van hoorde. Daarmee was meteen ook duidelijk dat Vlaanderen er een nieuwe soulvolle zangeres bij had. Na Idol ging Sandrine volop voor haar eigen carrière. Haar eerste single Goosebumps verscheen in 2004 en liet meteen haar krachtige, soulvolle stem horen. Ze ontwikkelde zich verder in de richting van mix van pop, soul en R&B. Maar in 2006 kwam Story of Us, een stijlvolle pop en soul ballad, waarin Sandrine haar vocale kwaliteiten volledig kan uitspelen. Ze is de vierde nieuwe binnenkomer in de Powerline Super 50. Die is Sandrine op 42 met de Story of Us.
1: Nummer 42.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: That's it for the commercials. Here's the music. TRL.

Heart, We Gonna Get It Tonight. Ja, misschien jij wel, of zij wel. Maar ik moet het nog een beetje afwachten natuurlijk. Want je bent nooit zeker als man als je het gaat lukken of niet. Met je echtgenoot, of met je vriendin, of met je man, of met je echtgenoot. Weet ik veel allemaal wat. Dil West en DJ Delicious en Same Man in de vijfde week van 38. Nu met twee plaatsen gedaald naar nummer 40 in de lijst. En ik heb nog meer dingen te vertellen. Want het is vandaag 5 september 2026. Het is vandaag de internationale dag van de baard. Ja, dan moet ik een beetje in u teleurstellen. Ik heb eigenlijk zo'n beetje stoppelbaard om mijn lelijk gezicht wat te verbergen. Het is ook de dag van de paling vandaag. Oh, daar krijg ik wel echt zin in. Zo'n goede paling waar ergens in Filipinos ooit, of Sluis, of misschien aan de Belgische kust. Ach, zo'n dag in paling in het groen of paling in het room. Het water stroomt nu reeds uit de mond. Maar er is nog meer, want het is ook vandaag de internationale dag van de liefdadigheid. Ja, de Verenigde Naties zijn voor veel dingen goed, maar een van de belangrijkste dingen is toch wel de liefdadigheid. Niemand die zo goed in naaste liefde is als de VN. Met al die dagen van die zij organiseren, is liefde voor elkaar wel een beetje een paradepaardje. Hoogste tijd is om dat te vieren tijdens de internationale dag van de liefdadigheid. Tijdens die dag is het de bedoeling dat we heel even stilstaan bij onze naasten en dat we hen helpen met de dingen in het leven waar ze moeite mee hebben. Dus wat kunt u doen? Zelf een altruïsme voor de medemens. Waarschijnlijk is dat heel makkelijker dan u denkt. Want je moet gewoon een keertje elkaar een knuffel geven. Zo simpel is het. En het kost verdomme niks, hè. Dat is volledig gratis. Ja, dat is ook volledig gratis als je elk jaar één keer je verjaardag viert. Dan kan het bijvoorbeeld op deze 5 september zoals Al Stewart. Dat grote hits met bijvoorbeeld The Year of the Cat, ik zeg maar eentje. Hij wordt er 81. Helaas, pindakaas, Freddie Mercury zou er 80 zijn geworden. Legendarische verjaardag dus, 80. Maar hij overleed in 91 aan AIDS. Ook de artiest en acteur Michael Keaton is 75 jaar geworden. En dat zijn ze zowat voor vandaag, onze bekende jaren. Ik kan er wel meer wat op noemen, maar ze hebben niet zozeer wat te maken met muziek of de mediawereld. Dus we houden het gewoon lekker bij dit. En mocht je toevallig dan ook je verjaardag vieren vandaag, wel, ik wens je bij deze, via deze kanalen, ook een prettige verjaardag. Blijf luisteren naar deze Powerline nummer 50.

Kijk, klein beetje zonnetje. 20 graden. En dit op het apparaat. Ja, dan voel je het al volledig, hè? Juanes. Er zijn zo'n paar bands of artiesten die van in deze lijst. Met twee nummers in de lijst staan. Zoals bijvoorbeeld de Veronica staan er met twee in. Silver staat ook met twee noteringen in de lijst. Maar deze man ook, Juanes. En dit was zijn jongste hitsingle, Adios Lepido. In een derde week stijgt hij met 8 plaatsen. Van hoeveel ook alweer? Ik moet even snel beginnen rekenen. Want ja, ik word al een dagje ouder, dus het gaat allemaal zo snel niet meer. 43 min 35 is 8 plaatsen verlies. Minst. Ja, sorry, kijk, voilà. 3 weken in de lijst, die Juanes en Adios Lepido. Zo'n 40 jaar geleden, we noteren en schrijven 1983, was er zo'n klein vreegoe muzikantje. Zijn naam was Prince, tenminste, toen noemde hij niet echt, maar zo was hij zijn artiestnaam. Hij had er wel meer hoor, de symbol, artist, weet ik veel, allemaal wat. Wel, maar die Prince die had ook allures om een film te maken en dat deed hij ook. Hij maakte een album Purple Rain en hij maakte ook meteen daar een film bij. Uit die film kwam een nummer van Apollonia 6 en Sex Shooter. Die Apollonia was trouwens ook een ex-liefje van die Prince. Maar ja, wie niet? Hè? Sheila E., zeg maar een paar. Hè? Gloria Estefan. Allemaal liefjes van die Prince. Wel, die Sex Shooter werd dan in 2006 nog een keertje hergebracht. Dankzij een versie van Firefox. Dit is die Sex Shooter hier bij TRL.

ik word er toch instant vrolijk van als ik dit hoor. Tiësto, de artiestennaam van de Nederlandse DJ en producer Thijs Verwest, begon zijn carrière in de jaren 90 in de Nederlandse clubs. Zijn internationale doorbraak volgde rond de eeuwwisseling en in 2004 schreef hij geschiedenis als eerste DJ die een volledige DJ-set verzorgde tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Athene. Voor Dance for Life werd de Tiësto samen met Maxi Jazz, weet u wel, de charismatische zanger en rapper van Fateless. Maxi Jazz die begon zijn carrière met Fateless in 1995 en werd bekend door de klassiekers als Insomnia, God is a DJ, dankjewel, en We Come One. Helaas hebben wij bijna vier jaar geleden in 22 moeten afscheid nemen in de decembermaand, bijna twee dagen voor kerstmis, werd bekendgemaakt dat Maxi Jazz was overleden. Helaas, God hebben ze ziel, zoals we dat noemen. Dance for Life was meer dan alleen een dancehit. Het nummer was verbonden aan de internationale Dance for Life campagne die jongeren bewust wilde maken van HIV en AIDS. Tiësto werd het gezicht van de campagne en gebruikte zijn muziek en optredens om het project wereldwijd onder de aandacht te brengen. De productie combineerde Tiësto's melodieuze trance met de herkenbare, bijna gesproken vocalen van Maxi Jazz. Het resultaat is een krachtige en vooral positieve dance song met een duidelijke boodschap. Dance for Life werd in 2006 een grote internationale hit en deed het ook bijzonder goed in België. En kijk eens waar hij deze week staat. Nieuw in de Powerline Super 5 was op 1 na hoogste nieuw.

0: meerdere nummers in de lijst staan. Dat is ook die Silver is er zo eentje van. Stonden ook een beetje onderaan in onze lijst. Waren ze ook te vinden met het nummer Lay All Your Love On Me. Dus weet je nog hoe het klinkt? Zo mooi! Origineel van ABBA dus, maar deze Silver met die single van Lay All Your Love On Me, die daalt vandaag als de snelste daler op 36, dus die hebben we niet gedraaid. Maar die opvolger die hebben we dus wel hier kunnen draaien bij TRL Pleasure Radio. Silver and One Night Stand, 3 weken lang in de lijst. Gaat een beetje traag vooruit, toch tenminste in de lijst van 20 jaar geleden. Ze stijgen met de amper 1 plaats van 29 naar nummer 28. Het ging misschien wel een stukje beter of een stukje minder met de single van Lily Ann, You Gonna Make Me Wanna Smile. Ja, ik heb al een lachje op mijn gezicht, want ik maak een grapje natuurlijk. Het nummer is nog gestegen, nog gedaald. Het is gewoon een ongewijzigde plaats op 27. En met die smile gaan we zo een klein beetje richting het wereldnieuws en de commercials hier. Bij jouw favoriete radiostation TRL Pleasure Radio. Ik heb zometeen ook nog, net voor die break, hebben we ook nog een Milk Inc. met een oude hitsinger van Soft Cell. Het nummer noemt Tainted Love. Mag je bij deze nog aanspreken zometeen? Wat is het, Willy? Willy, wat?
1: Blijf nog een uurtje bij mij.
0: Oké, doe ik zeker, Willy.
1: Straks is weer alles voorbij.
0: Maar geen probleem, jongen. Je moet niet wenen, want er zijn nog genoeg programma's op deze zaterdag. Onder andere Stef Tielemans is er straks om 4 uur met de Land of Dance Mix. Dus het kan nog alle kanten uit, vrienden.
2: Great music that takes you back. TRL Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten door naar Kiev in Oekraïne. Daar werd vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Rusland viseerde onder meer de 2 luchthavens daar. In totaal vielen er 7 doden. In Dover in Engeland is de haven weer vrij nadat 100-tal gemaskerde betogers daar de haven en het dorp enkele uren hadden geblokkeerd. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En de supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaard. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Er kwam dan bijzonder veel kritiek op waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wisselvallig en frisser.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: This radio program is intended for broadcast.

0: Smit.
1: Oh, ik ben zo blij dat jullie nog altijd aanwezig zijn in de tweede uur van deze Super 50. Eigenlijk een beetje het beste uur, want je weet het, hoe kleiner het nummer wordt, hoe gigantischer de hit is. En zo zijn we, pak maar, in het midden van de hitlijst beland op deze 5 september 2026. Ik heb ook nog onder andere de snelste stijger voor u klaarstaan. Een overzicht van de meest gestreamde platen in Europa en inclusief die nummer 1 eruit. En we kijken ook nog een keertje naar de Billboard Hot 100. En dat is natuurlijk de Amerikaanse hitlijst van 20 jaar geleden. Maar vooral, waar gaan we nu naar uitkijken, is zou de top 3 een beetje veranderd zijn in vergelijking met die van vorige week zaterdag? I don't know, maar vorige week zaterdag zag hier zo uit.
2: Hey, this is Rihanna.

Op nummer 3 vorige week zaterdag Rihanna en Unfaithful. De nummer 2 was voor Marco Borsato met zijn lief klein konijntje. En hij stond voor de derde week op nummer 1. We hadden het over Henkie en lief klein konijntje dus. Uiteraard, zal hij nog altijd op nummer 1 staan? Of is het konijntje al op de barbecue? Of zat het ergens in een stoofpotje met pruimen? Allemaal vragen waar wij straks tussen dit en 4 uur een antwoord gaan op geven. Ik heb ook nog een antwoord te vertellen. We hadden 6 nieuwe binnenkomers vandaag. We hebben er 5 gehad. En de hoogste nieuwe dus nog niet. Wel, die krijg je nu van mij op 24. En ik hoef ze niet voor te stellen, want dat doen ze lekker zelf.

0: hoogste nieuwe binnenkomen vandaag op nummer 24. Deze Beyoncé Knowles. En natuurlijk met medewerking van Jay-Z. Beyoncé Knowles die zet haar eerste grote muzikale stappen als lid van Destiny's Child. De groep die ze in 1990 meerichtte, oprichtte. En die uitgroeide tot een van de succesvolste meidengroepen aller tijden. Na de Spice Girls uiteraard. In 2003 begon ze aan haar solo-carrière en scoorde ze meteen een wereldwijd hit met Crazy in Love. En in 2006 was Beyoncé al een gevestigde wereldster en kwam ze met haar tweede solo-album B-Day. Deja Vu was de eerste single en liet een veel energieker en funky kant van Beyoncé horen. Voor de samenwerking keerde ook Jay-Z terug, haar echtgenoot en een van de grootste namen uit Amerikaanse hip-hop. Een eerdere samenwerking Crazy in Love was in 2003 al een enorme hit. Deja Vu werd geschreven en geproduceerd door onder andere Rodney Darkchild Jerkins, Makeba Riddick en Beyoncé zelf. De track die combineert R&B met funk, soul en een stevige baslijn. De titel verwijst trouwens naar het gevoel dat een vroegere liefde telkens opnieuw door je hoofd blijft spoken. De single werd wereldwijd een grote hit en ook in België was Beyoncé opnieuw goed voor een stevige notering in de Powerline nummer 50. Hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 24 met haar hitsingle Deja Vu. En ik heb eigenlijk ook een beetje een déjà vu, want voor de mensen die dit programma een beetje volgen, in september vorig jaar, 2025, heb ik een operatie gehad. Hebben ze mij volledig opengelegd om 5 overbruggingen te doen aan mijn hart, aan mijn aders dus. Maar wat blijkt nu, ik krijg ook een déjà vu, want bij nader inzien en na grote controle blijkt dat mijn borstbeen niet aan elkaar is gegroeid. En dat wil ook zeggen dat ik opnieuw moet opengelegd worden. En dat betekent ook dat ergens in oktober ik een grote operatie moet doen. En dat ik waarschijnlijk net zoals vorig jaar weer een tijdje van zal tussen zijn. En dan hoor je waarschijnlijk ook de hitlijst van 2025 of zo, van 2024. Een herhaling dus bij deze. Maar ja, wat weet je. Ook die hits waren natuurlijk gigantische kleppers. Enfin, we gaan er niet allemaal triestig houden, want het leven is al triestig genoeg. Laten we het allemaal gezellig houden hier tot 4 uur in de hitlijst van 20 jaar geleden. Met bijvoorbeeld, zo'n lekkere hitsingle van de Kooks en Naïef. Vinden we ze ergens terug in stijgende lijn, dan moet ik je helaas teleurstellen. Want ze dalen van 1 plaatsje, van 15 naar 16 in een zette week voor Naïef. Ja, daar ben ik ook wel soms een beetje naïef. Ik denk dat het allemaal goed komt, maar ik vrees ervoor.
1: En onuitstaanbaar, dames en heren, Jorm Josh, Jiri de Smit. Degoutant, ambetant en nooit plezant.

0: Fantastisch toch deze hitsingen van onze Tiesto. En samen met Klaus Badelt en die zo'n mooie tune of theme, zoals we dat moeten noemen, met dat thong tegen de hemelte. En He's a Pirate uiteraard uit de film met Johnny Depp. En He's a Pirate was dus, ja, Pirates of the Caribbean. Wat kan ik daar nog meer van vertellen natuurlijk. Het gaat goed en die Tiesto staat natuurlijk nu met twee nummers ook in de lijst. Want samen met Maxi Jazz kom je vandaag nieuw winnen in onze lijst. En ook deze staat er dus in. He's a Pirate. In de Powerline Super 50 gaat die Pirate wel, niet goed. In de zesde week één plaats winst. Maar ja, dat is doenbaar. Op nummer 14 strandt hij. En daarvoor nog die lekkere van de Cooks. En zo naïef op 16. Zullen we even kijken wat de meest gestreamde plaat was van afgelopen week in Europa.
1: Hier die Ergebnisse.
2: Et maintenant, les résultats.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: De meest gestreamde platen in Europa zijn onder andere op nummer 5 Jamaican Bam Bam van Jugal en Solto. De nummer 4 die stijgt wel heel sterk. Temper City en Self Aware. Van 4 naar 3 gestegen Talk to You van Another. En op nummer 2 blijft hangen Moving to the Self van Jugal en Ultra Naté. Nog altijd op nummer 1. Het begint een beetje eentonig te worden. Shakira en Burna Boy met Die Die. Het WK is gedaan, dus het mag ook een keertje een andere nummer 1 zijn. Alsjeblieft.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: De Euro Parade.
8: El Euro Parada.
9: Euro Parade.
10: Nummer 1.
11: Hi, this is Shakira and you're listening to my favorite radio station.
12: Radio TRL.

Originele de jaren 90 van CNC Music Factory en Gonna Make You Sweat Now van Bob Sinclar en QDB en The Dollarman en Big Ali en maak het daar maar hele mond vol. Laten we maar een dik feestje van maken met die mannen. Het kan allemaal, maar ja, als je zoveel mensen hebt in één plaats, kan het ook niet anders dat die allemaal een centje moeten hebben natuurlijk. Maar goed, afijn, dat kan mij niet schelen. Rock this party, everybody dance now is onze snelste stijger vandaag. Met 29 plaatsen, vorige week nieuw, 20 jaar geleden, op nummer 40 en nu op nummer 11. Over feestjes gesproken, ja. Vanavond kan je wel overal een beetje gaan feesten, maar als je ook mijn keertje aan het feesten wil zien, dat kan ook, want naast mijn DJ-job ben ik ook een beetje amateur drummer uiteraard. En morgenavond zit ik om 7 uur in Wetteren aan Café Den Emink. Het is Wetteren Kermis en daar zit ik met mijn band The Yamaya's. Zit ik daar dus 7 uur morgenavond, Café Den Emink in Wetteren. Als je mijn keertje wilt drummen, kijk, het kan allemaal. Je hoeft het niet te doen, maar hey, hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk. Vrienden, tot en met de klok. Tot en met onze commerciële break om 3:30 heb ik nog één plaats. Wij duikelen met z'n allen dit in. De 10 beste tussen nu en 4:00 nog. Er staan nog 3 Belgische producties in die lijst bij die 10 beste. En dit is één ervan. De derde dus, die we nog hebben. Kate Ryan, I Am So Alive. Ja, dat hoop ik dat mijn operatie ook nog. Ik zie je zo aan de andere kant van de commercials. Nummer 10.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Now, here we go again. Put those commercials away. Because we've got music.

0: Ja, het is een beetje zoals deze DJ, hè? Een beetje crazy in the coconut. Knox Barkley. In de 17e week gaat hij van 5 naar 6. En daarvoor nog oh zo lekker nummer van Kay Styles en Johnny Logan. En Don't Cry for the Last Time. Don't Cry. Nee. Je hoeft niet te weten dat ik straks hier het apparaat ga verlaten, want geen probleem. Volgende week zaterdag om 4 uur. Op 2 uur liever zijn we dan toch terug. Hè? Geen probleem. Like in America, en van die Knox Barkley met Crazy gaan we even snel kijken hoe de Amerikaanse hitlijst er 20 jaar geleden uitzag. Toen stond daar op nummer 5 de Pussycat Dolls en Snoop Dogg met hun Buttons. Give It Up To Me van Sean Paul, 4. Op 3 bleef 3 Nelly Furtado en Timbaland met Promises. De nummer 2 heb je net gehoord, Knox Barkley en Crazy. En op nummer 1 voor de tweede week stond Fergie en de London Bridge. Maar wij dalen een beetje een paar plaatsen naar de nummer 5. Want daar staan de Pussycat Dolls en Snoop Dogg met hun Buttons. Die plaats stond 20 jaar geleden bij ons op nummer 5. Dus ja, mooi bruggetje dus.
1: Top 30 countdown. Super 50 met Jerry De Smet.

0: De Pussycat Dolls in combinatie met Snoop Dogg. Ja, dat moet een lekkere luchtje geweest hebben. Snoop Dogg die voorthangt van de iconische sigarettenrook. En dan die buttons, ja. 9 weken in de lijst, 20 jaar geleden. En ze stegen in plaats van 6 naar nummer 5. Wat gebeurt er eigenlijk als ik op deze button duw?
1: Oké. Okay.
0: Dit is sensationeel dus. Ik wil je gewoon even vertellen dat het vorige week zaterdag een van de belangrijkste prijzen zijn uitgereikt qua de Vlaamse artiesten. Want het was de VRT Zomergids. En die is exact 10 jaar geleden opnieuw gewonnen door K3. De opvolgster van Pommelien Thijs moest worden gezocht binnen de finalisten, waarvan ik persoonlijk een beetje had gedacht dat Sam Goris die eigenlijk wel verdiende met zijn rak. Maar niks was minder waar, want exact 10 jaar nadat K3 de trofee van de VRT Zomergids ooit won, mochten ze die 10 jaar later opnieuw meenemen. De meidengroep wist het publiek te overtuigen met de single De Zomer van Oja Lele. Het is de 5e keer dat de jeugdidolen winnen, waarmee ze het record van Belle Perez evenaren. Het is dus echt bizar als dus de winnaresse van de K3, de opvolger van Atlas van Pommelien Thijs dus, is dus die Oja Lele, of moeten we zeggen de Zomer van Oja Lele, want het is een beetje een persiflage op het nummer Oja Lele die ze vroeger hadden. En kijk, voilà, ik wens de dames in kwestie heel veel plezier met een zomergids 2026. En wij gaan nog een keertje 20 jaar terug in de tijd, want ook toen stond K3 in onze lijst. En wel op nummer 4, met het nummer Ja, Ja, Jippie, Jippie, Jee. Die meisjes hebben toch soms zo rare titels?
2: De barbecue op FM. Ouch! De Pamela Anderson van de Vlaamse radio. Zon, zee en

0: mooi, zo rustig, zo prachtig. Het frivole stemgeluid van Rihanna. En Unfaithful, in een zesde week blijft ze hangen op nummer 3. Straks de nummer 2 in de lijst voor Marco Borsato en Rood. Maar eerst...
1: Weather update.
0: Ja, wat gaat het allemaal doen, vrienden, in dit weekend? Wel, vanavond en vannacht wordt het overal licht bewolkt met soms enkele hoge sluierwolken. Maar het blijft allemaal sowieso stilvast, mannen. De wind zwaait zwak, vooral eerst uit de noordelijke richting en later meestal tot zuidoost, tot oost. Vannacht temperaturen om en bij de tussen de 10 en de 13 graden. Morgen dan krijgen we zon, maar ook velden van hoge en middelhoge bewolking. En op het einde van de middag en 's nachts is er kans op enkele buien. De maxima liggen morgen tussen 22 en 25 graden, dus dat is ook niet zo slecht. Maandag wordt het dan onstabieler met zon, enkele wolken en kans op een bui. Maar het is wel nog lekker warm met temperaturen tussen 23 en 28 graden. Maar dan dinsdag is het afgelopen. Dinsdag is het vaak zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten periode van regen. Het wordt gevoeliger kouder en de temperaturen die zullen komen tussen de 14 en de 19 graden. Maar voor de rest, hey, het weekend ziet er goed uit, dus dat is al een pluspunt. Zandvoort.

Ja, Marco. Oké, we zullen dat maar noteren. Rood is de kleur van vandaag en dat is ook de kleur van het zonnetje vandaag. Rood. Marco Borsato met zijn rood in een 17e week stond hier 20 jaar geleden in. En hij bleef lekker hangen op nummer 2 met zijn rood. Vandaag is rood de kleur van de liefde. Dat wil zeggen dat we nog één plaat hebben om de kleur van de liefde toch te tonen. Maar ik denk niet dat er echt liefde in het nummer 1 geval zit. Wat we straks op je loslaten. Het is een plaat die er 12 weken in staat. En deze week, 20 jaar geleden, stond hij voor de 4e week op nummer 1. Dan praten we nog altijd over de inmiddels overleden Henkie. En het verhaal over zijn lief, heel klein, minuscuul konijntje die al lang overleden is, helaas. Vrienden, mag ik je bij deze nog allemaal een prettig weekend toewensen. Vooral rij en vrij voorzichtig. En we ontmoeten elkaar aanstaande zaterdag opnieuw. Vanaf 2 uur voor de nieuwe Powerline Super 50. De mazzel. Doei!

zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: natuurreportage.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: In Sint-Joop in 't Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de Ballekesfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
3: Net op de Ballekesfeesten is een spandoek bevestigd aan het podium met de nodige gewichten. Ja, eigenlijk door een windvlaag losgekomen en spijt genoeg terechtgekomen op 3 aanwezigen. Eén daarvan was er al zeker zwaar gewond. Nu, de hulpdiensten waren enorm snel ter plaatse en zijn we de 3 aanwezigen ook meteen meegenomen naar het ziekenhuis. Waarvan we weten dat één ondertussen ook overgebracht is naar het UZ in Antwerpen.
2: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden.

0: Lewis Thompson en straks ook Dubvision en Martin Garrix samen met James. Maar nu in de mix Nadia Ali, Endlessly, samen met deze van Kim English, For the Love of Music. En ze hebben gelijk.
1: Sit back, relax, and enjoy the hottest dance beats.
2: The land of dance mix radio show.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
5: You have a name.
3: Oh yeah.
6: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Be welcome in the second hour. Land of Dance Mix Radio Show. Live via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix Radio Show.
8: Tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show hier op de zaterdagavond bij TRL. En we gaan starten met een nieuwe Lee Wilson. Dit is Sunshine.

Dance Mix Radio Show hier op TRL op de zaterdagnamiddag. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. 2 uur lang de beste dance tracks in de mix. En voor wat het weekend betreft, geniet nog van het weekend en vooral van

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: De studentenvereniging Vlaamse Economische Kring uit Gent is 4 weken geschorst nadat ze zich tijdens een studentendop niet aan de afspraak hadden gehouden. Volgens HLN moesten schachten ingrediënten van spaghetti eerst opeten en daarna weer uitbraken. Daar zat ook rauw vlees bij en dat is tegen de regels van het doopdecreet. De koepel van de studentenverenigingen van de UGent komt daarom met strengere regels, zegt journalist Jeroen de Smecht.
8: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
7: Vanaf volgend academiejaar zou er zelfs een volledig nieuw doopdecreet komen. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
9: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
7: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op de pole position. Hij was in de kwartfinales nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

Your Pleasure Radio and looking for the perfect beat met Urbancy en dat ben ik. En nu goede muziek, behoorlijk stevig in deze episode met allemaal Jacking House, House en natuurlijk op het einde Marty Fine Techno. En dat is om het met veel geweld en kabaal af te

Even het rijtje voor jou af, Beat Six met de subtitle Love is Complicated van We're Up Here Underground Limited. Booty van Roberto Parisi op Going Places Underground. Oyabi van Jason Merle en Quiller op Late Night Jackson. En de andere track is al

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: We are back, stronger than ever before.

Famous op Alianza. Super Hot van Marco Leijs en Kev Cody met Michael Kiko ook op Black Book Records. En laten we verder moven met meer house. Released op The Cage Music, Pinto uit New York City met Dirty Old Disco.

3 Degrees Dirty Old Man van lang geleden, van in mijn jeugd eigenlijk. Om maar te zeggen hoe oud ik ben. Released op The Cage Music, daarna Get It Together van Josh Butler. Dat is wat je nu hoort. En wat eruit aan het gaan is, aan het faden is,

0: Zo, dat was het weer hier op Radio Tera. Looking for the perfect beat met Urban C. Zoals altijd de beste en nieuwste clubmuziek die je kan vinden. En dat bied ik jou uiteraard aan op deze zaterdagavond in Looking for the perfect beat. Om jou in de mood te brengen. Survival van Marco Faroni. Samen met Jacob Uncaged. Daarna Everybody van Dat Marotta op Kickfire. De eerste techno-track van het programma. Momenteel hoor je We Control, Let It Go, Let The Music Go and Move Your Feet van Horatio en Effetios op Codex Recordings. En voor de laatste gaan we er met een knaller uit harde techno, released op Electrax Recordings. Het lijkt een Japaner, maar is het uit Duitsland? Misschien wel beide, wie weet. Tataki, die de artiest en titel van de track is Cryptic. Tot volgende week. Bye bye.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
5: Dat kan.
6: Jammer.
4: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
7: You have a name.
6: Oh yeah.
7: TRL.
6: TRL. News.
8: De Universiteit Gent past de regels voor studentendopen aan. Aanleiding is de schorsing van de studentenvereniging Vlaamse Economische Kring. Die hielden zich vorig academiejaar niet aan de afspraken van het doopdecreet. Journalist Jeroen de Smecht.
9: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
8: Het VEK mag nu 4 weken lang niet deelnemen aan evenementen van de faculteit Convent. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
10: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches, er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift en er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
8: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft leider. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op pole position. Hij was in de kwalificaties nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: SpaFun, wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Iran dreigt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding zijn de Amerikaanse aanvallen op 3 olietankers vandaag. Daarbij werden de Iraanse olietankers volledig vernietigd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De afgelopen week laaide het geweld in het Midden-Oosten opnieuw op. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven teruggevonden in de buurt van 2 verschillende elektriciteitsstations. Volgens experten was het de bedoeling om kortsluitingen te veroorzaken en de elektriciteitslijnen te beschadigen. Ontmijners hebben de explosieven onschadelijk gemaakt. De politie houdt intussen een klopjacht op een klimaatactivist van 48. Hij wordt verdacht van verschillende sabotageacties deze week. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer. Daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloor van Westerlo met 0-4. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
6: Ik denk dat we uit de eerste 10 minuten tot aan de 0-1 best oké waren. Maar dan vanaf de 0-1 hebben we constant achter de feiten aangelopen gedurende de eerste helft. De linies werden groter en groter. De counters kwamen sneller en sneller. Maar weet dat Westerlo, als ze de ruimte krijgen, als de linies te groot worden, heel veel kwaliteit aan de bal hebben. En dat hebben we kunnen ondervinden aan de lijn.
5: In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Het won de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. En op het WK G-wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vrooman de brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vrooman zijn 11e WK-medaille. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen, dat meldt het Russische persagentschap. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne reizen. De Iraanse revolutionaire garde heeft verschillende olietankers aangevallen in het Midden-Oosten. Die hadden naar eigen zeggen banden met de VS. Het ging volgens Iran om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanval op 3 Iraanse olietankers vandaag. Eerder had het regime ook al gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en of er schade is. In ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. En een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Cobolli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenote Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de 8e finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.

I go. I guess you know. Here I go. I guess you know. Here I go.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-05-78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.